Free Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull, dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte en denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal en dat stemt hem uiterst tevreden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval, al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
2: Baby, can't you hear my call?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. De jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is het trouwens niet voor hem. Want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure. Waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op. En in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal. En natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar. Juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentree. Maar hij heeft wel een lichtpuntje. Want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers. En gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest, met slechte muziek, maar vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. Vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect. Want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty. Maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2019. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent. Juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgt kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull. Dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte en denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal en dat stemt hem uiterst te.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Zon is op.

0: Prix Radio. Sport in het kort.
1: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval. Al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Koes er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Koes herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. De jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is trouwens niet voor hem, want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure. Waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op. En in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal. En natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar. Juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentrée. Maar hij heeft wel een lichtpuntje. Want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers. En gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstaande situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest, met slechte muziek, maar hij vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. Vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect. Want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: What time is it, man?

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty, maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2019. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent, juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagochtend. Alleen bij Rotterdam wat vertragingen en een wegafsluiting. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knoop het Ketelplein en Delft is de weg dicht door een ernstig ongeluk eerder vanochtend vroeg. Er is omleiding ingesteld bij knoop het Ketelplein. Verkeer richting Den Haag vol gouden over de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Op de verbindende Oortbrug zijn asfalteringswerkzaamheden richting Breda dus. Er staat zo'n 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De parallelbaan is wel geopend, maar advies is om te rijden via de ring van Rotterdam.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull. Dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte. En denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal. En dat stemt hem uiterst.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Drie bijzonderheden deze zaterdagochtend op de weg. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles staan nu 10 minuten op onthoud en er staat zo'n 2 kilometer file. Op de A16 wordt er aan de weg gewerkt bij de Van Binnenoordbrug. Dat is van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk is de weg ook dicht. Verkeer wordt omgeleid via de Ring Rotterdam. De parallelbaan is wel open, alleen daar heb je nu al ruim 20 minuten op onthoud. En tenslotte is de druk op de N306 Harderwijk richting Kampen. Dit komt door een evenement daar dit weekend. Bij afrit Biddinghuizen staat 4 kilometer file met 10 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio app.
1: Tien uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op drie plekken vertraging op dit moment. Op het begin de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam en staat het stil over 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt er aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield. Er staat 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor Walibi Holland staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Het heeft te maken met een evenement.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over hun gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: "Wij passen niet in het budget." Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uitenu aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de aantal plekken opvallende vertraging. Om te beginnen de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux staat zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar is het extra druk door omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. Omrijden kan dus via de ring, maar hou rekening zeker met 20 minuten oponthoud. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N57 valt op Rotterdam richting Middelburg. Recreatieverkeer richting de eilanden staat op zorg voor 5 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Rico Verhoeven en wereldkampioen Alexander Usyk hebben een week vol persmomenten afgesloten met een intense stare-down van ruim 1,5 minuut. De blikken die zijn uitgewisseld. Het is nu wachten op de confrontatie in de boksring bij de historische piramides van Gizeh. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voormalig kickbokskampioen stapt als absolute underdog de ring in voor het gevecht om de prestigieuze WBC-wereldtitel. Verhoeven geeft na de laatste ontmoeting aan dat hij vastberadenheid zag in de ogen van de ongeslagen Oekraïner. Usyk benadrukt op zijn beurt dat hij de partij uiterst serieus neemt en absoluut niet spreekt van makkelijk verdiend geld. Financieel is het spektakel namelijk historisch, want de heren verdienen miljoenen met deze unieke partij, waarbij de Oekraïner het grootste deel van de prijzenpot opstrijkt. De boekmakers schatten de kansen van de Nederlander laag in vanwege zijn gebrek aan ervaring in het profboksen. Toch kan hij bij winst geschiedenis schrijven tussen de grote bokslegendes. De officiële weging laat zien dat beide atleten scherp aan de start verschijnen. Verhoeven weegt ruim 117 kilo en is daarmee lichter dan in zijn kickbokstijd. Usyk is met bijna 106 kilo juist zwaarder dan ooit tevoren. Hoewel Usyk meerdere bondstitels bezit, erkennen de andere bonden het duel niet. Alleen de WBC-riem staat op het spel. Voor Verhoeven maakt dat de unieke uitdaging op deze bijzondere locatie niet minder historisch.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken deze zaterdagochtend. Ons beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee bedrijfsauto's bij betrokken. Twee rijstokers zijn dicht en de vertraging is inmiddels ruim een uur. De A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je een kwartier op onthoud en er staat daar 5 kilometer file. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda die is op dit moment dicht. Althans, die is het hele weekend dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. De parallelbaan is open, maar daar heb je sowieso al 20 minuten op onthoud ook. Dus het beste is toch om te rijden via de ring van Rotterdam. En tenslotte valt nog op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven bijna 20 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Noud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste successen uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden, waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld, aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot de zomer van 2029 aan de club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Baat kwam 2 jaar geleden over van Excelsior en is dolblij met deze stap. Hij laat weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. Het tekenen van de verbintenis geeft hem mentaal een flinke boost. Hij voelt naar eigen zeggen veel waardering vanuit de Amsterdamse clubleiding, wat hem helpt om met een vrij hoofd en vol vertrouwen te spelen op het veld. Als speler omschrijft de Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beukers spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. Dat zien onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuis duurt er een kwartier langer over. En er staat zo'n 8 kilometer file. De A12 Duitse grens Arnhem. Voor Duiven een kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam Breda. Die is dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer wordt omgeleid via de ring Rotterdam. Maar hou rekening met 20 minuten oponthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Estefane Polman heeft definitief een punt achter haar succesvolle handballoopbaan gezet. De opbouwspeelster speelde in Roemenië de allerlaatste wedstrijd uit haar carrière. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar club Rapid Boekarest pakte groots uit om de Nederlandse speelster te eren. Voor de supporters en haar familie nam Polman onder luid applaus afscheid van de sport. Ze kreeg bloemen, een ingelijst shirt en een publiekswissel onder luid gescand van haar naam. In het duel tegen Minaur Bayamare liet ze nog één keer haar klasse zien door 8 keer te scoren. Rapid won de wedstrijd met 32-30. Polman liet na afloop weten dat ze intens heeft genoten van het moment en dat ze zich nog rustig voelt onder haar besluit. Na 15 jaar topsport vindt ze het mooi geweest en kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk. De voormalig wereldkampioene verhuist over een maand met haar gezin terug naar Nederland, zodra haar dochter het schooljaar heeft afgerond. Met het clubduel in Roemenië komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Polman nam eind vorig jaar al afscheid van de nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap in eigen land, waar Oranje als 4e eindigde. In totaal won de handbalster 5 medailles op grote toernooien, met de wereldtitel in 2019 als absoluut hoogtepunt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hockeyers van Amsterdam en Rotterdam maken zich op voor de start van de finale om de landstitel. De blikvanger in deze eindstrijd is Robert Kemperman, die met de play-offs de allerlaatste wedstrijden uit zijn rijke carrière speelt. Na een loopbaan van ruim 20 jaar aan de absolute top beëindigt het sporticoon na de finale reeks zijn carrière. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kemperman debuteerde ooit als 17-jarige in het Nederlandse team en groeide in 228 interlands uit tot een vaste waarde. Trainer Rick Matthijssen noemt het een van de meest betekenisvolle spelers van het Nederlandse hockey en vindt het nog altijd doodzonde dat hij stopt. Hoewel Kemperman begon als een technisch begaafde middenvelder met een gevreesde backhand, schoof hij de laatste jaren een linie naar achteren. Bij Amsterdam hielp hij de club mee opbouwen van degradatiekandidaat tot serieuze titelkandidaat. Zelf blijft de nuchtere verdediger kalm onder alle extra schijnwerpers tijdens deze finale reeks. Hij geeft aan vooral bewust te willen genieten van de laatste kleine momenten, zoals het betreden van het veld en het samen zijn in de kleedkamer. Hoewel de vele waarderende berichten uit het buitenland binnenstromen, ligt de focus nu volledig op de sportieve ontknoping. Een nieuwe landstitel zou het absolute sluitstuk vormen van een loopbaan waarin hij al eerder grote successen vierde met Kampong en Oranje. Na de strijd met Rotterdam is het voor Kemperman klaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens Arnhem. Voor Duiven duurt ook een kwartier langer over. Veel recreatieverkeer is daar ook onderweg. Een ongeluk op dezelfde A12 voor knooppunt Velperbroek richting Arnhem. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Er staat daar 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen bij de Grand Prix van Canada praten de teams, fabrikanten en de FIA opnieuw over de nieuwe motorregels. Hoewel de partijen het eens zijn over de sportieve koers, is er nog oneenigheid over de precieze uitvoering van de plannen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassingen komen voort uit ontevredenheid over de eerdere plannen, waarbij coureurs extreem veel energie moesten besparen en op rechte stukken vroegtijdig van het gas moesten. Het nieuwe voorstel houdt in dat de motoren minder afhankelijk worden van elektrische systemen en meer mogen halen uit de traditionele brandstofmotor. Coureurs reageren positief op die richting, omdat het de complexiteit tijdens het rijden vermindert. Toch stemden fabrikanten zoals Audi, Ferrari en Honda tegen het huidige plan van de FIA. Het knelpunt ligt bij de timing en de financiële gevolgen. De ontwikkeling van de auto's is al vergevorderd. Een aanpassing van de motorregels betekent dat de brandstoftanks groter moeten worden, waardoor teams hun chassisontwerp moeten omgooien. Kleinere teams, waaronder Haas, waarschuwen daarbij voor miljoenen aan extra kosten die het met zich meebrengt. Om een brede breuk te voorkomen wordt er nu gesproken over een compromis. Door op enkele circuits de raceafstand met 1 of 2 ronden in te korten, kan het brandstofprobleem worden opgelost zonder dat de auto's volledig opnieuw ontworpen moeten worden. De onderhandelingen in Montreal, die duren nog voort.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. De meeste op het hout zien we onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het Benelux bijna een kwartier op onthoud. En dat heeft te maken met de afgesloten A16 tussen Knoopert de Wegseplein en Knoopert Ridderkerk. Daar wordt aan de weg gewerkt tot maandagochtend vroeg. Verkeer wordt omgeleid via de ring van Rotterdam, maar hou rekening met een kwartier op onthoud ook. En de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor het Duiven rijdt het langzaam en staat het stil over 10 kilometer. En dan kost je ook daar een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Hera United is de verslagenheid groot na het definitief mislopen van handhaving. Trainer Ed Engelkes toont zich na de slotwedstrijd uiterst kritisch op de vernieuwde degradatieregeling. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de geplande inkrimping van de competitie van 12 naar 10 clubs moeten er dit seizoen voor het eerst 3 clubs een stap terug doen. Hera is de enige zelfstandige profclub voor vrouwen en werd het slachtoffer van deze nieuwe opzet. In eerste instantie zouden alleen de onderste 2 clubs rechtstreeks degraderen. Omdat de Graafschap promoveert uit de eerste divisie, valt nu ook het doek voor de nummer 10 van de ranglijst. De trainer wijst op het grote verschil met het mannenvoetbal. Daar spelen clubs in een vergelijkbare situatie een beslissingswedstrijd om promotie en degradatie. Volgens de oefenmeester doet de huidige regeling het vrouwenvoetbal tekort en verdwijnt zo een grote groep basisspeelsters van het hoogste niveau. Opvolger De Graafschap heeft de vrouwentak pas sinds 2 jaar opgericht en voldoet momenteel nog niet aan alle strenge licentie-eisen voor de eredivisie. Het gaat hierbij met name om het verplichte aantal contractspeelsters in de selectie. Engelkes die betwijfelt openlijk of dit de club gaat lukken. Hij trekt de vergelijking met FC Utrecht, waar speelsters nu voor een vrijwilligersvergoeding moeten spelen vanwege financiële onrust. De coach geeft aan de situatie onbegrijpelijk te vinden voor zijn speelsters.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel verkeer nog altijd onderweg. Er staat ruim 80 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk door wegwerkzaamheden. Het asfalt wordt daar vernield. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je ruim een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte valt ook nog op de A76 Geleen richting Aken. Voor de grens, bij de grenscontrole, staat een kwartier vertraging.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Rico Verhoeven en wereldkampioen Alexander Usyk hebben een week vol persmomenten afgesloten met een intense stare-down van ruim 1,5 minuut. De blikken zijn uitgewisseld. Het wachten is nu op de confrontatie in de boksring bij de historische piramides van Giza. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voormalige kickbokskampioen stapt als absolute underdog de ring in voor het gevecht om de prestigieuze WBC-wereldtitel. Verhoeven geeft na de laatste ontmoeting aan dat hij vastberadenheid zag in de ogen van de ongeslagen Oekraïner. Usyk benadrukt op zijn beurt dat hij de partij uiterst serieus neemt en absoluut niet spreekt van makkelijk verdiend geld. Financieel is het spektakel historisch, want de heren verdienen miljoenen met deze unieke partij, waarbij de Oekraïner het grootste deel van de prijzenpot opstrijkt. De boekmakers schatten de kansen van de Nederlander laag in vanwege zijn gebrek aan ervaring in het profboksen. Toch kan hij bij winst geschiedenis schrijven tussen de grote bokslegendes. De officiële weging laat zien dat beide atleten scherp aan de start verschijnen. Verhoeven weegt ruim 117 kilo en is daarmee lichter dan in zijn kickbokstijd. Usyk is met bijna 106 kilo juist zwaarder dan ooit tevoren. Hoewel Usyk meerdere bondstitels bezit, erkennen de andere bonden het duel niet. Alleen de WBC-riem staat op het spel. Voor Verhoeven maakt dat de unieke uitdaging op deze bijzondere locatie niet minder historisch.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en de afrit Everdingen is de vertraging ruim een uur. Er is daar maar één rijstrook open. Je kunt beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam een lange file tussen Delft en knooppunt Benelux. Daar is de vertraging een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda. De hoofdrijbaan is dicht bij de Van Brienenoordbrug. En daardoor staat op de parallelbaan tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 2 kilometer file. Dat kost je ongeveer 20 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over hun gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: "Wij passen niet in het budget." Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uitenu aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files veroorzaakt door recreatieverkeer en door wegwerkzaamheden. Ook een paar langere files, zoals op de A16 van Rotterdam naar Breda op de Van Brienenoordbrug. Daar heb je nu 25 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Daardoor is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Horen en Knappend Benelux. Ook 25 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Everdingen is de vertraging een half uur door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond bij Beek en Donk is de weg helemaal dicht door een ongeluk.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste succes uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden, waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld, aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar sta je bijna een uur in de file tussen Nieuwegein en Everdingen. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Een half uur vertraging door een ongeluk op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Westervoort en Zevenaar. En verder zijn er problemen op de A16 Rotterdam-Breda. Er wordt aan de weg gewerkt. Op de Van Brienenoordbrug heb je daardoor een kwartier vertraging. En daardoor ook op de A4 een lange file van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Knooppunt Benelux ook een kwartier.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot de zomer van 2029 aan de club. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Baat kwam 2 jaar geleden over van Excelsior en is dolblij met deze stap. Hij laat weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. Het tekenen van de verbintenis geeft hem mentaal een flinke boost. Hij voelt naar eigen zeggen veel waardering vanuit de Amsterdamse clubleiding, wat hem helpt om met een vrij hoofd en vol vertrouwen te spelen op het veld. Als speler omschrijft de Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beukers spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen is de vertraging een half uur door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16. Daar staat ook file op de A16 zelf. Van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. Bij Amsterdam ook problemen aan de westkant van de stad. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Komt er een auto met pech op de A10 West bij knooppunt Koenplein. Daar is het oponthoud ook 10 minuten. En door een ongeluk op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar ook 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Estefane Polman heeft definitief een punt achter haar succesvolle handballoopbaan gezet. De opbouwspeelster speelde in Roemenië de allerlaatste wedstrijd uit haar carrière. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar club Rapid Boekarest pakte groots uit om de Nederlandse speelster te eren. Voor de supporters en haar familie nam Polman onder luid applaus afscheid van de sport. Ze kreeg bloemen, een ingelijst shirt en een publiekswissel onder luid gescand van haar naam. In het duel tegen Minaur Bayamare liet ze nog één keer haar klasse zien door 8 keer te scoren. Rapid won de wedstrijd met 32-30. Polman liet na afloop weten dat ze intens heeft genoten van het moment en dat ze zich nog rustig voelt onder haar besluit. Na 15 jaar topsport vindt ze het mooi geweest en kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk. De voormalig wereldkampioene verhuist over een maand met haar gezin terug naar Nederland, zodra haar dochter het schooljaar heeft afgerond. Met het clubduel in Roemenië komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Polman nam eind vorig jaar al afscheid van de nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap in eigen land, waar Oranje als vierde eindigde. In totaal won de handbalster 5 medailles op grote toernooien, met de wereldtitel in 2019 als absoluut hoogtepunt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. New truck, big

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Je hebt veel verdraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door een spoedreparatie bij de afrit Everdingen. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Vianen is de verdraging 20 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux 10 minuten verdraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. Op de A16 zelf ook een kwartier verdraging daardoor. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 Duitse grens Arnhem bij Zevenaar. En dat kost je nu ook een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hockeyers van Amsterdam en Rotterdam maken zich op voor de start van de finale om de landstitel. De blikvanger in deze eindstrijd is Robert Kemperman, die met de play-offs de allerlaatste wedstrijden uit zijn rijke carrière speelt. Na een loopbaan van ruim 20 jaar aan de absolute top beëindigt het sporticoon na de finale reeks zijn carrière. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kemperman debuteerde ooit als 17-jarige in het Nederlandse team en groeide in 228 interlands uit tot een vaste waarde. Trainer Rick Matthijssen noemt het een van de meest betekenisvolle spelers van het Nederlandse hockey en vindt het nog altijd doodzonde dat hij stopt. Hoewel Kemperman begon als een technisch begaafde middenvelder met een gevreesde backhand, schoof hij de laatste jaren een linie naar achteren. Bij Amsterdam hielp hij de club mee opbouwen van degradatiekandidaat tot serieuze titelkandidaat. Zelf blijft de nuchtere verdediger kalm onder alle extra schijnwerpers tijdens deze finale reeks. Hij geeft aan vooral bewust te willen genieten van de laatste kleine momenten, zoals het betreden van het veld en het samen zijn in de kleedkamer. Hoewel de vele waarderende berichten uit het buitenland binnenstromen, ligt de focus nu volledig op de sportieve ontknoping. Een nieuwe landstitel zou het absolute sluitstuk vormen van een loopbaan waarin hij al eerder grote successen vierde met Kampong en Oranje. Na de strijd met Rotterdam is het voor Kemperman klaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het aantal files is wat afgenomen in de loop van de dag, maar er staan nog wel 3 behoorlijk lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 6 kilometer. De oponthoud is daar 1 kwartier. De oorzaak een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda staat er file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar 20 minuten oponthoud. Daardoor is het ook extra druk op de omleidingsroute, de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook 10 minuten vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Achter de schermen bij de Grand Prix van Canada praten de teams, fabrikanten en de FIA opnieuw over de nieuwe motorregels. Hoewel de partijen het eens zijn over de sportieve koers, is er nog oneenigheid over de precieze uitvoering van de plannen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassingen komen voort uit ontevredenheid over de eerdere plannen, waarbij coureurs extreem veel energie moesten besparen en op rechte stukken vroegtijdig van het gas moesten. Het nieuwe voorstel houdt in dat de motoren minder afhankelijk worden van elektrische systemen en meer mogen halen uit de traditionele brandstofmotor. Coureurs reageren positief op die richting, omdat het de complexiteit tijdens het rijden vermindert. Toch stemden fabrikanten zoals Audi, Ferrari en Honda tegen het huidige plan van de FIA. Het knelpunt ligt bij de timing en de financiële gevolgen. De ontwikkeling van de auto's is al ver gevorderd. Een aanpassing van de motorregels betekent dat de brandstoftanks groter moeten worden, waardoor teams hun chassisontwerp moeten omgooien. Kleinere teams, waaronder Haas, waarschuwen daarbij voor miljoenen aan extra kosten die het met zich meebrengt. Om een brede breuk te voorkomen wordt er nu gesproken over een compromis. Door op enkele circuits de raceafstand met 1 of 2 ronden in te korten, kan het brandstofprobleem worden opgelost zonder dat de auto's volledig opnieuw ontworpen moeten worden. De onderhandelingen in Montreal, die duren nog voort.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan nog een paar files bij elkaar, zo'n 30 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Everdingen een kwartier verdraging door een spoedreparatie. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht, de verdraging 10 minuten. De andere kant op is ook de rechte rijstrook dicht. Daar is iemand onwel geworden, kost je ook 5 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Knooppunt Benelux nog een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A16. En op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk ook een kwartier.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Hera United is de verslagenheid groot na het definitief mislopen van handhaving. Trainer Ed Engelkes toont zich na de slotwedstrijd uiterst kritisch op de vernieuwde degradatieregeling. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de geplande inkrimping van de competitie van 12 naar 10 clubs moeten er dit seizoen voor het eerst 3 clubs een stap terug doen. Hera is de enige zelfstandige profclub voor vrouwen en werd het slachtoffer van deze nieuwe opzet. In eerste instantie zouden alleen de onderste 2 clubs rechtstreeks degraderen. Omdat de Graafschap promoveert uit de eerste divisie, valt nu ook het doek voor de nummer 10 van de ranglijst. De trainer wijst op het grote verschil met het mannenvoetbal. Daar spelen clubs in een vergelijkbare situatie een beslissingswedstrijd om promotie en degradatie. Volgens de oefenmeester doet de huidige regeling het vrouwenvoetbal tekort en verdwijnt zo een grote groep basisspeelsters van het hoogste niveau. Opvolger De Graafschap heeft de vrouwentak pas sinds 2 jaar opgericht en voldoet momenteel nog niet aan alle strenge licentie-eisen voor de eredivisie. Het gaat hierbij met name om het verplichte aantal contractspeelsters in de selectie. Engelkes die betwijfelt openlijk of dit de club gaat lukken. Hij trekt de vergelijking met FC Utrecht, waar speelsters nu voor een vrijwilligersvergoeding moeten spelen vanwege financiële onrust. De coach geeft aan de situatie onbegrijpelijk te vinden voor zijn speelsters.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: on the bulb.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Rico Verhoeven en wereldkampioen Oleksandr Usyk hebben een week vol persmomenten afgesloten met een intense stare-down van ruim anderhalve minuut. De blikken zijn uitgewisseld. Het wachten is nu op de confrontatie in de boksring bij de historische piramides van Giza. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voormalige kickboxkampioen stapt als absolute underdog de ring in voor het gevecht om de prestigieuze WBC-wereldtitel. Verhoeven geeft na de laatste ontmoeting aan dat hij vastberadenheid zag in de ogen van de ongeslagen Oekraïner. Usyk benadrukt op zijn beurt dat hij de partij uiterst serieus neemt en absoluut niet spreekt van makkelijk verdiend geld. Financieel is het spektakel historisch, want de heren verdienen miljoenen met deze unieke partij, waarbij de Oekraïner het grootste deel van de prijzenpot opstrijkt. De boekmakers schatten de kansen van de Nederlander laag in vanwege zijn gebrek aan ervaring in het profboksen. Toch kan hij bij winst geschiedenis schrijven tussen de grote bokslegendes. De officiële weging laat zien dat beide atleten scherp aan de start verschijnen. Verhoeven weegt ruim 117 kilo en is daarmee lichter dan in zijn kickbokstijd. Usyk is met bijna 106 kilo juist zwaarder dan ooit tevoren. Hoewel Usyk meerdere bondstitels bezit, erkennen de andere bonden het duel niet. Alleen de WBC-riem staat op het spel. Voor Verhoeven maakt dat de unieke uitdaging op deze bijzondere locatie niet minder historisch.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over hun gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: wij passen niet in het budget. Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uitenu aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Belinda Nau. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Noud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste succes uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld, aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Baby.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot de zomer van 2029 aan de club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Baat kwam 2 jaar geleden over van Excelsior en is dolblij met deze stap. Hij laat weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. Het

0: Tekenen van de verbintenis geeft hem mentaal een flinke boost. Hij voelt naar eigen zeggen veel waardering vanuit de Amsterdamse clubleiding, wat hem helpt om met een vrij hoofd en vol vertrouwen te spelen op het veld. Als speler omschrijft De Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beukers spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat De Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Disco.

0: Kids op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.